Dat was Le Chasseur Maudit van César Franck. Paul Strauss dirigeerde het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Tot slot van deze uitzending hoort u nog een werk van César Franck. Les Éolides, geschreven in 1875. Het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik staat ook ditmaal onder leiding van Paul Strauss.

U luistert naar de Concertzender vanuit onze studio in muziekmakersgebouw Music Q in Amsterdam. Tot 10 uur krijgt u van ons weer veel onbekende pianomuziek in deel 12 van de reeks uitzendingen met als titel De Piano-etude, van oefening tot kunst. De vorige uitzending was gedeeltelijk gewijd aan twee Poolse componisten en dat gaat dan om Szymanowski en Godowski. We reizen verder naar het oosten en komen terecht in Rusland. En daar blijven we ook een hele tijd, omdat het genre piano-etude in dat uitgestrekte land erg populair was. In het jaar 1882 ging er een symfonie in première onder leiding van Mili Balakirev. We gaan nu luisteren naar het scherzo uit die symfonie, waarin de componist in het middendeel, het trio, een Pools volksliedje verwerkte dat hij had horen zingen door een tuinman tijdens een zomervakantie in de dacha, het zomerhuis van zijn ouders. We horen deze melodie eerst op de fluit. Het Russisch Staatssymfonieorkest onder leiding van Valery Polyansky.

Deze onbekende Slavisch getinte muziek ging erin als koek bij het publiek. Toen na het donderend applaus de componist naar voren werd gehaald, ging er een golf van ongeloof door de aanwezigen. Naast de dirigent stond namelijk een verlegen 16-jarige jongen in schooluniform. Zulke volwassen klinkende muziek uit de pen van een puber? Hij heette Alexander Glazunov. En omdat zijn ouders rijk waren, dachten veel mensen dat zij voor veel geld een ghostcomponist hadden ingehuurd. Maar er waren ook genoeg mensen die zeker wisten dat Glazunov deze symfonie zelf had geschreven. De dirigent Balakirev bijvoorbeeld en degene aan wie Glazunov de symfonie had opgedragen, Rimsky-Korsakov. Die gaf hem al vanaf zijn 14e les en bleef zich verbazen over Glazunovs talent. Hij zei daarover: Glazunov gaat niet per dag vooruit, maar per uur. Verder was er iemand aanwezig bij de première van die symfonie die zo onder de indruk was dat hij ter plekke een besluit nam dat voor de Russische muziekgeschiedenis ongelooflijk belangrijk is geweest. Deze man heette Mitrofan Beljaev. Hij was multimiljonair geworden in de houthandel en hij was gek op muziek. Omdat Rusland qua copyright een rotzooitje was, besloot hij om in Leipzig een muziekuitgeverij op te richten. In eerste instantie om die symfonie van Glazunov uit te geven, maar daarna volgde er nog een enorme hoeveelheid muziek, ook van andere Russische componisten. Voor het ontwerp van de schutbladen van die uitgave huurde hij gerenommeerde Jugendstil-kunstenaars in die er juweeltjes van maakten. Iemand heeft er niet zo lang geleden een prachtig boek over gemaakt. Google maar eens naar The Beauty of Beljaev en die naam spel je dan B-E-L-A-I-E-F-F. Dus B-E-L-A-I-E-F-F. Op die site kan je die schutbladen met hun unieke kleuren volop bewonderen. En als je dan toch het internet afschuimt, zoek dan ook even naar Glazunovs portret van de fantastische schilder Ilja Repin. Tijd voor wat pianomuziek van Glazunov. Zoals meer Russische componisten had hij veel op met de wals. We draaien er een, opus 41, gespeeld door Stephen Coombs.

Glazunov, Grande Valse de Concert, opus 41 door Stephen Coombs. Onder leiding van Rimsky-Korsakov ontwikkelde Glazunov zich tot een gevierd componist en dirigent. En passant leerde hij razendsnel viool, cello, klarinet, trombone en hoorn spelen. Dat was heel handig bij het componeren. En de volgende anekdote geeft aan dat zijn multi-instrumentalisme hem ook als dirigent geen windeieren heeft gelegd. Tijdens een repetitie kreeg hij het aan de stok met een boze hoornist die zei dat een bepaalde noot in zijn partij gewoon niet gespeeld kon worden. Glazunov liep daarop naar hem toe, zette de hoorn aan zijn mond en liet even horen dat het wel kon. Glazunov werd leraar aan het Conservatorium van Sint-Petersburg en later zelfs directeur van dat instituut. Hij gaf les aan Prokofjev en aan de jonge Shostakovich. De ouders van laatstgenoemde wisten precies hoe ze Glazunov moesten paaien. Onder hun jas smokkelden ze altijd een fles wodka mee als ze hun zoon Dimitri kwamen brengen. Alcohol werd in die tijd gerantsoeneerd en we kunnen wel stellen dat Glazunov een drankprobleem had. Ook Glazunov heeft zich bezig gehouden met het genre piano-etude. We draaien er 3 achter elkaar. Ze verschenen onder het opus nummer 31 en ze worden gespeeld door Stephen Coombs. Nummer 1 zit vol briljante passages voor de rechterhand. De tweede is romantisch en smachtend. En nummer 3 draagt als titel Nacht.

3 etudes opus 31 van Glazunov door Stephen Coombs. Om een bruggetje te maken naar de volgende componist van piano etudes, gaan we luisteren naar een zeer historische opname van een lied van Glazunov. Het wordt gezongen door een Russische zanger die 35 jaar lang gold als een van de allerbeste bassen ter wereld. Het bijzondere aan zijn stem was dat hij niet alleen erg laag kon zingen, maar net zo makkelijk bariton. Hij heette Fyodor Chaljapin en hij was het die in 1912 in Sint-Petersburg stond te zingen in die grote toeter die ze gebruikte voordat de microfoon werd uitgevonden. Het lied van Glazunov heet Chanson Bakik en het is opus 27 nummer 1.

chanson Bakik van Glazunov in 1912 vastgelegd door de legendarische bas Fyodor Tjaljapin. Hier werd hij begeleid door een anoniem orkest, maar heel vaak gebeurde dat aan de piano door Felix Blumenfeld. En over deze Blumenfeld gaan we het even hebben. Hij heeft ook vrijwel alle pianomuziek van Glazunov, Arensky en Ljadov voor het eerst uitgevoerd. De naam Blumenfeld klinkt niet zo heel erg Russisch, maar dat lag aan zijn voorouders, afkomstig uit Oostenrijk. Felix Blumenfeld werd geboren in Oekraïne in 1863. Zijn jeugd was doortrokken van muziek. Want zijn vader was muziekleraar en twee oudere broers en een zus speelden allemaal zeer goed piano en ze componeerden ook. Zelf zei hij later, toen ik 5 was, leerde ik mezelf de vioolsleutel lezen. Dat lag aan mijn geweldige muzikale omgeving. Vanaf de dag van mijn geboorte zwom ik in de muziek. Hij kreeg dan ook tot zijn 12e les van zijn broer. En die had kennelijk de juiste fundamenten gelegd, want Felix ontwikkelde zich daarna geheel op eigen kracht. Toch besloot hij een technisch beroep te kiezen. Maar op zijn 18e gebeurde er iets dat een andere wending aan zijn leven zou geven. Op vakantie aan de Zwarte Zee logeerde hij toevallig in hetzelfde hotel als Rimsky-Korsakov. Onder zijn invloed meldde Felix zich aan bij het conservatorium in Sint-Petersburg, waar hij pianoles kreeg van een inspirerende leraar die Chopin en Schumann persoonlijk had gekend. 4 jaar later studeerde Blumenfeld af met allemaal 10. Vrijwel meteen daarna werd hij door het conservatorium aangesteld als pianoleraar. Zijn beroemdste leerling was Horowitz. Blumenfeld was een zeer druk baasje. Naast zijn lespraktijk dirigeerde hij ook veel en als pianist trad hij geregeld op, solo, met orkest en in kamermuziekensembles. Veel contact had hij met Balakirev, Glazunov en Ljadov. En via die laatste 2 kwam hij terecht in het kringetje rond de steenrijke houthandelaar Beljajev, die ook Glazunov in het zadel had geholpen. Bij diens uitgeverij in Leipzig verschenen op den duur ook veel werken van Blumenfeld. Een voorbeeld daarvan zijn wals-etude opus 4. De kaft van de uitgave is schitterend. Kleurige jugendstil-ornamenten omzomen een blond en mollig engeltje dat blij wijst naar 4 vlinders die hoog in de lucht fladderen. In die wals-etude verwerkte Blumenfeld de notenreeks Bes, A en F. In het Russisch klinkt dat als Blajev. En dan zit je dicht in de buurt van de naam Beljajev. Hij deed dat, net als nog een paar componisten die veel aan deze mecenas te danken hadden, hij deed dat dus als eerbetoon aan hun weldoener. Maar dan nu de wals-etude opus 4 van Blumenfeld door pianist Daniel Blumenthal.

Wals-etude van Blumenfeld. Naast zijn etudes wou ik toch ook nog wat andere pianostukken van Blumenfeld laten horen, die ik de moeite waard vind. Eerst een prelude waarin hij improviseert op Wagners Liebestodthema uit Tristan und Isolde. Blumenfeld dirigeerde ook de Russische première van die opera.

prelude met als basis Wagners opera Tristan und Isolde van Felix Blumenfeld. Pianist Philip Thompson. Het volgende werk van Blumenfeld vind ik zelf een van de meest ontroerende stukken die ik van hem heb gehoord. Het gaat om zijn impromptu opus 28, pianist is weer de Canadees Philip Thompson.

impromptu opus 28 van Blumenfeld. Net als Rachmaninov, Mussorgsky en Borodin had Blumenfeld iets met kerkklokken. Luister maar naar Klokken en Klokjes, gespeeld door Arnold Schalker.

Klokken en klokjes van Bloemenveld door Arnold Schalker. We sluiten deze aflevering van de piano-etude van oefening tot kunst af met een etude voor de linkerhand van Bloemenveld, opus 36. Bloemenveld stierf in 1931. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld en gepresenteerd door Thijs Bonger, techniek Floor van Domburg.

Dit is de concertzender vanuit Music Q in Amsterdam. Het komende uur chroniek van de Nederlandse muziek, met daarin aflevering 4 met werken van de Amsterdamse componist Pietro Antonio Locatelli. We laten u een aantal introduzioni teatrali en concerti horen uit opus 4, uitgegeven in 1735 in Amsterdam. En een aantal triosonates uit opus 8, uitgegeven in 1744. We beginnen met Introduzione Teatrale nummer 1 in D groot, opus 4 nummer 1. Er zijn drie delen: Allegro, Allegro sempre piano en Presto. Luistert u naar The Raglan Baroque Players onder leiding van Elizabeth Wolfish.

Dat was Introduzione Teatrale nummer 1 in D groot, opus 4 nummer 1 van Pietro Locatelli. Uitgevoerd door The Raglan Baroque Players onder leiding van Elizabeth Wolfish. We gaan verder met de sonate in C groot, opus 8 nummer 4 van Locatelli. En die bestaat uit 4 delen, Cantabile, Allegro, Vivace en Allegro Molto. U hoort het Locatelli-trio.

U hoorde de sonate in C groot, opus 8 nummer 4 van Pietro Locatelli, door het Locatelli Trio. En dat bestaat uit Elizabeth Wolfish viool, Richard Tunnicliffe cello en Paul Nicholson klavercimbal. Dan kunt u nu gaan luisteren naar de Raglan Baroque Players met het concert in F groot, opus 4 nummer 8 van Locatelli, A Imitazione dei Corni da Caccia. Er zijn 5 delen, grave, fuga, largo, vivace en allegro.

Dat waren de Raglan Baroque Players onder leiding van Elizabeth Wolfish met het concert in F groot, opus 4, nummer 8 van Locatelli. U luistert naar de concertzender met het programma Chroniek van de Nederlandse Muziek. In dit programma aflevering 4 met werken van de Amsterdamse componist Pietro Antonio Locatelli. Geboren in 1695, overleden in 1764. Dan nu de sonate in S groot, opus 8 nummer 6. Die bestaat uit 3 delen, adagio, allegro en aria di minuetto. Luistert u naar het Locatelli trio.

U luistert naar de Concertzender, waar wij verder gaan met deel 5, met de titel Romantiek en Elp. Het is een serie Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar. En in dit overzicht van de 19e eeuwse Nederlandse romantische muziek beginnen we met een aantal Nederlandse liederen van Johannes Verhulst uit 1840. De componist heeft hiervoor samengewerkt met de arts en dichter Jan Pieter Heijen, en die leefde van 1809 tot 1876. In de 19e eeuw was dit niet gebruikelijk. Meestal waren de liederen namelijk nogal Duits. We luisteren nu naar twee liederen uit de liederencyclus opus 26. En om te beginnen zingt sopraan Annegeer Stumpjes Verlangen. Achter de fortepiano Leo van Doeselaar.

En zo klonken twee liederen van Johannes Verhulst uit de liederencyclus opus 26. En als laatste hoorde u nog een liedje van Scheiden met de sopraan Annegeer Stumpius en de tenor Nico van der Meel. Achter de fortepiano zat Leo van Doeselaar. Dan nu nog een minneliedje, dit keer uit de liederencyclus opus 27 van Johannes Verhulst. En we luisteren naar Nico van der Meel, tenor en fortepiano Leo van Doeselaar.

En dat was tenor Nico van der Meel met het minneliedje van Johannes Verhulst. Leo van Doeselaar zat achter de fortepiano. In 1845 schreef Johannes Bernardus van Bree misschien zijn beroemde Allegro voor vier strijkkwartetten in D-klein. We horen dit met het Viotta-ensemble onder leiding van Victor Lieberman.

En tot zover het Allegro voor vier strijkkwartetten in D-klein van Van Bree met het Viotta Ensemble onder leiding van Victor Liebermann. Een voorbeeld van Duitse liederen in de 19e eeuw vinden we bij de romanticus Ludwig Felix Brandbuis. In 1877 schreef hij een lied uit Des Knaben Wunderhorn, Sag ich ließ sie grüßen. U hoort het tenor Hein Meens en pianist Marin van Neukerken.

Dat was Zaak, ich ließ sie grüßen van Ludwig Felix Brandbuis met tenor Hein Meens. Achter de piano Marien van Nieuwkerken. Ook in 1877 schreef dezelfde componist een liederencyclus, zijn Opus 21 namelijk. Hieruit zingt Hein Meens twee liederen, te beginnen met Wenn dir mal einst des Paradieses pforten. Achter de piano zit Marien van Nieuwkerken.

En dat was nog het lied Ich will meine Seele tauchen uit de liederencyclus opus 21 van Ludwig Felix Brandsbuis. U hoorde de tenor Hein Meens en pianist Marine van Nieuwkerken. We zijn intussen aangekomen in de 20e eeuw, maar de Nederlandse romantiek was nog niet afgelopen, zoals we kunnen luisteren naar de cellosonate van Julius Röntgen. Dit horen we nu met cellist Godfried Hogeveen en pianist Edith Cross.

Cellist Godfried Hogeveen en pianiste Edith Gross speelden de cellosonate uit 1900 van Julius Röntgen. Dan nu nog een romantisch pianoquintet uit 1901 van de pianist en componist Dirk Schaefer. U hoort hieruit het Adagio Pathetico met het Orpheus strijkkwartet en pianist Jacob Bogaert.

Het Quatuor Daniel speelde het tweede strijkkwartet in G groot van Beethoven. En zoals u heeft gehoord ging het om een live opname uit het archief van onze eigen concertzender. We besluiten dit uur Leven Beethoven met een onbekender werk van Beethoven. Want we willen dit jaar alle werken van Beethoven laten horen, ook de onbekende. Luistert u naar de korte prelude zonder nummer uit 1794, gespeeld door het Borciani-kwartet.

Het Borciani-kwartet speelde de prelude zonder nummer uit 1794. Tot besluit van dit uur Leven Beethoven bij de Concertzender. Morgen zijn we bij u terug en hoort u onder andere het strijkkwartet nummer 3 en 4 van Beethoven. Graag tot morgen.

0: Welkom bij de Concertzender met het programma Matchpoint met meesterpianist Jeffrey Match, de samensteller van dit programma. Mijn naam is Louis Teurig. Aan welke componist gaan we op deze zondagmorgen aandacht besteden, Jeffrey?
1: Het woord vandaag Antonin Dvorak.
0: En waarom Dvorak?
1: Dvorak, omdat ik vind zijn werk moet geluisterd worden ook met oude opnames. En daar heb ik een aantal uitgekozen van 1935, dus echt heel interessante oude opnames van die tijd. Dus daarmee beginnen we.
0: En waar gaan we nu naar luisteren, Jeffrey?
1: We gaan luisteren naar werk van Antonin Dvorak. En het wordt gespeeld, de Carnival Overture, een heel bekend overture. En het wordt gespeeld door Vaclav Talisch als dirigent met de Tsjechische Philharmonic Orkest. En het is een opname van 1935. Ik heb gekozen voor een heel oude opname, omdat vaak deze stukken, en zeker deze overture, wordt te snel gespeeld. Dus daardoor hoor je veel noten niet. En in dit uitvoering hoor je het echt allemaal. Het is goede tempo, maar ook niet alleen de tempo, maar de balans van de orkest is heel belangrijk in het stuk. Vaak hoor je die slagwerk als veel te sterk en overheersend in het hele orkest. En daardoor hoor je een prachtige balans, maar ook die tijd die hij neemt in de lyrische momenten, heel belangrijk, want de frasering van Talisch was heel erg beroemd in die tijd. Er is een dirigent die in de jaren 35 heel veel naam maakte in Londen. Het begon met een heel grote carrière, maar later is het fout gegaan tijdens de oorlog. Hij mocht niks meer doen echt op een gegeven moment, dus hij kwam in heel grote problemen. Dus ik denk dat is heel interessant om daar te luisteren ook naar de vergelijking bij de Radetzky-march van Franz Liszt. Dat komt echt in zijn Hongaarse Rhapsody nummer 15. En je hoort bijna een soort invloed daarvan in de hele overture.
0: Het is nog net geen plagiaat.
1: Nee, helemaal niet. Nee.
0: We gaan luisteren.

0: We gaan nu naar het volgende stuk luisteren en dat is van Arthur Rubinstein. Hè? Kun je daar ook iets over zeggen?
1: Nou, Arthur Rubinstein is een van mijn lievelingspianisten.
0: Waarom?
1: Een buitengewoon pianist. Oh, daar heb ik heel veel redenen voor. Hey, de wijze waarop hij speelt is één ding. De wijze waarop hij, de toon, de fantastische nobel toon dat hij heeft in zijn pianospel. Heel uniek, heel apart. Er is niemand anders die klinkt als Rubinstein. Dat is nog steeds het geval. Maar ook nog, hij heeft een, niet alleen een noblesse, maar er zijn dingen die je bijna niet kunt grijpen. Soms heb je bij een pianist of een uitvoerder iets waar je denkt, nou, daar zit iets, maar wat is dat precies? En dat is echt precies wat Rubinstein heeft. En ik heb gekozen voor een uitvoering van de Dvorak Piano Quintet. Ik vind dat Rubinstein ongelooflijk mooi de kamermuziek speelt. Hij werkt heel vaak met de Guarnieri Quartet. En dat is ook met deze kwartet in deze uitvoering. Dus daar heb ik voor gekozen de Dvorak Piano Quintet in A door de Guarnieri Quartet met Anton Rubinstein als pianist.
0: En het zijn een aantal delen.
1: Er zijn een aantal delen. De eerste deel is Allegro, de tweede deel Dumke en Dante, en de derde deel Scherzo, en de vierde deel is Allegro.
0: Nou, we gaan luisteren.

De variaties naar een Russisch thema van Andrei Sigra speelde de harpiste Masumi Nagasawa. We gaan naar de Russische componist Alexander Yegorovich Varlamov. Hij is vooral beroemd om zijn liederen. Luister maar eens naar het mooie lyrische melodie.

Dat was Melodie van Alexander Varlamov. Ook deze keer natuurlijk Masumi Nagasawa op de Erard enkel pedaalharp uit 1820. We gaan verder met een mooie bladzijde uit de harpsonate in F van Jean-Baptiste Cardon.

Harpiste Masumi Nagasawa speelde het tweede deel uit de harpsonate in F van Jean-Baptiste Cardon. Van Glinka, een mooie nocturne voor harp uit 1828.

Dat was tot slot van deze uitzending de Nocturne voor harp uit 1828 van Glinka. Op de Erard enkelpedaalharp hoorde u Masumi Nagasawa. Cassandra van Acht stelde dit programma voor de concertzender samen.

van de op- en top-Engelse componist Ernest John Moran. Moran leefde van 1894 tot 1950 en hij was een echt buitenmens. Hij schreef, zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen, countryman's music. Luisterend naar zijn noten bevinden we ons afwisselend in het zacht glooiende Norfolk aan de Noordzee of aan de woeste Atlantische kust in het Ierse Kerry. We beginnen met het tweede strijkkwartet van Ernest John Moran, uitgevoerd door het Engelse Van Broek Quartet. Er zijn twee delen, Allegro Moderato en Lento.

Dat was het tweede strijkkwartet van de Engelse componist Ernest John Moran, uitgevoerd door het Van Broek Quartet. En het laatste deel was in feite een compilatie van drie delen, het langzame, het scherzo en de finale. Moran was overigens met een granaatscherf in zijn hoofd van het slagveld in Frankrijk teruggekomen. Hij had die wond daar in 1917 opgelopen en zijn muziek had daar aanvankelijk niet onder te lijden, maar gedurende zijn leven werd zijn functioneren er toch steeds meer door ondermijnd. Die oorlogswond en de alcohol. Maar in 1946, 4 jaar voor zijn dood, componeerde hij het Fantasy Quartet en daarin combineert de componist vriendelijke volksmelodieën uit de streek rond Norwich. En dat is de streek waar hij opgroeide. En met het componeren van het Fantasy Quartet hervond hij het delight in the countryside. Dat delight uit zijn kindertijd. Luistert u naar Fantasy Quartet, uitgevoerd door Nicholas Daniel, hobo, Gregory Ellis, viool, Simon Espel, altviool en Christopher Marwood, cello. Het Van Broek Quartet. De vier delen gaan soepel in elkaar over.

Dat was het Fantasy Quartet van de Engelse componist Ernest John Moran door het Van Brugh Quartet. En dat bestaat uit Nicholas Daniel, hobo, Gregory Ellis, viool, Simon Aspel, altviool en Christopher Marwood, cello. Dan, tot slot van deze uitzending van Radio Romantica, gevuld met kamermuziek van Moran, laten wij u zijn pianotrio in D horen. Het is zijn meest uitgebreide kamermuziekcompositie en hij werkte er dan ook 5 jaar aan. Moran wilde het stuk een Brahmsiaanse allure meegeven en liet de thema's van het eerste deel uitgebreid in de andere delen doorklinken. Het pianotrio van Moran wordt gespeeld door het Joachim Pianotrio. Er zijn 4 delen: Allegro, Lento Molto, Allegro Vivace en dan weer Allegro.

U hoorde het pianotrio van Ernest John Moran, uitgevoerd door het Joachim Pianotrio. En daarmee zijn we aan het einde van deze uitzending van Radio Romantica gekomen. Deze aflevering werd voor de concertzender samengesteld door Pieter de Oude.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma De Wandeling. Vandaag aandacht voor het octet, een van de grootste bezettingen die nog tot de kamermuziek wordt gerekend. De samenstelling bestaat uit alleen strijkers of blazers of een combinatie daarvan, dan wel alleen zangers. We beginnen met het Divertimento in G groot, ook wel het baritonoctet genoemd, van Joseph Haydn, in een uitvoering door de Haydn Sinfonietta Wien, geleid door Manfred Hus. Er zijn drie delen.

Dat was het Divertimento in G groot, ook wel genoemd het Bariton Octet van Joseph Haydn, door de Haydn Sinfonietta Wien. We vervolgen ons programma met muziek van de Tsjechische componist Frans Krommer. Hij schreef partita's voor 9 blazers onder de titel Harmonie. Maar in sommige manuscripten werd de naam partita vermeld, waardoor in moderne uitgaven harmonie werd vervangen door de term octet partita. Nu Krommers octet partita in Besgroot opus 67 door de Rotterdam Philharmonic Wind Soloists. Het werk heeft 4 delen.

Tot slot van ons programma De Wandeling laten we u horen het octet in E-groot van de Duitse componist Louis Spohr. Je hoort de Nash Ensemble. Er zijn vier delen.

Het symfonische gedicht Hungaria van Liszt werd uitgevoerd door het New Zealand Symphony Orchestra onder leiding van Michael Halasch. We blijven bij Liszt en luisteren.

Dat was de Ungarischer Sturmmarsch van Franz Liszt met het Cincinnati Symphony Orchestra onder leiding van Erich Kunzel. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deel 4 van onze serie Oorlog en Vrede, voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

Welkom, u bevindt zich op de concertzender. En de komende 40 minuten kunt u in Radio Romantica luisteren naar het quintet voor piano en strijkkwartet in F, opus 34 van Johannes Brahms. Zoals zo vaak schreef Brahms een nieuwe grote compositie in een versie voor piano vierhandig. Op die manier kon hij het stuk samen met een collega aan vrienden voorspelen en hun oordeel vragen. Veel van de toehoorders zullen bij zijn opus 34 aan een mogelijke eerste symfonie hebben gedacht. En misschien heeft Brahms ook wel met die gedachte gespeeld. Het uiteindelijke pianokwintet is groots en symfonisch van opzet en haalt werkelijk alles uit de kast wat met deze bezetting mogelijk is. We gaan luisteren naar een uitvoering door het Arcanto Quartet. En dat bestaat uit Antje Wijthazen en Daniel Sipec, viool, Tabea Zimmerman, altviool en Jean-Kigen Keras, cello. Vier beroemde solisten die opgaan in één kwartet. En zij worden terzijde gestaan door pianiste Silke Avenhaus.

U hoort het pianokwartet opus 34 van Johannes Brahms in de uitvoering van het Arcanto kwartet met pianiste Sielke Avenhaus. U luistert naar de Concertzender en naar Radio Romantica. We gaan deze aflevering besluiten met de 5 cipressen voor strijkkwartet van Antonín Dvořák. Het was Johannes Brahms die het talent van Dvořák direct onderkende en hem voorstelde bij zijn uitgever Simrock in Bonn. En zo werd de muziek van Dvořák bij een groter publiek bekend en kon hij zich richten op waar hij goed in was, namelijk componeren. U gaat luisteren naar een opname van het Hagen-kwartet. En dit Oostenrijkse kwartet speelt een selectie van 5 uit de 12 cipressen, waar Dvořák zelf over zei: denk aan een jonge man die verliefd is. Dat is de inhoud.

Dat waren tot besluit drie liederen voor vrouwenkoor opus 65 van Robert Fuchs. Miguel Albert dirigeerde het Orpheus vocaal ensemble Baden-Württemberg en achter de piano zat Konrad Elsler. U hebt geluisterd naar het vierde deel in de serie Tussen Droom en Daad, een serie van Cassandra van Acht. En voor zover de tijd het toelaat, hoort u nog door dezelfde uitvoerende twee liederen voor vrouwenkoor, opus 66, nummer 1, van componist dus Robert Fuchs.

Dit is de Concertzender met Vítězslav Novák. De vijfde en laatste aflevering met muziek van deze Tsjechische componist die leefde van 1870 tot 1949. Vítězslav Novák studeerde aan het Conservatorium van Praag en nam masterclasses bij Antonín Dvořák. Hij componeerde in neoromantische stijl en later werd hij het eerste voorbeeld van het Tsjechische modernisme. Hier is om te beginnen zijn Sonata Eroica opus 24, geschreven in 1900 en geënt op de Slovaakse natuur en Slovaakse folklore. Twee delen, Allegro Patetico, Andante Mesto, Allegro Energico. Luistert u naar Radoslav Kvapil.

Radoslav Kvapil speelde de Sonata Eroica opus 24 van Vítězslav Novák. Luistert u nu naar de Zuid-Boheemse suite voor Groot Orkest opus 64 van Novák. Er zijn vier delen. Pastorale, ofwel horizonten. Dromen, ook wel bossen en vennen. Deel 3 heet Er was eens, of Mars van de Taborieten. En deel 4 tenslotte Epiloog. Gezondheid, mijn geboorteland. Het Brno Staatsfilharmonisch Orkest staat onder leiding van Jaroslav Vogel. En het is een opname uit 1960.

Dat was een opname uit 1960 van de Zuid-Boheemse suite voor groot orkest, opus 64 van Vítězslav Novák. Het Brno Staatsfilharmonisch Orkest stond onder leiding van Jaroslav Vogel. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van de laatste aflevering over de Tsjechische componist Vítězslav Novák. Die leefde van 1870 tot 1949. Hij componeerde in neoromantische stijl en werd later het eerste voorbeeld van het Tsjechische modernisme. Dit programma is voor de Concertzender samengesteld door Egbert Randewijk.

U luistert naar het programma van de Concertzender en wij gaan verder met deel 5 van de serie De Eerste Wereldoorlog. Centraal staan in deze aflevering de componisten Alexander Zemlinsky en Anton Webern. In de oorlogsjaren 1914-1918 begon in Wenen de zogenoemde Tweede Weense School te ontstaan. Schönbergs leraar Alexander Zemlinsky bleef toch vasthouden aan de tonaliteit. En dat is zeker te horen in het tweede strijkkwartet, waarin de late Mahler ook nog om de hoek komt kijken. En dat horen we nu in een uitvoering door het Schönberg-kwartet.

Het Schönberg Quartet speelde het tweede strijkkwartet van Alexander Zemlinsky. En dan nu iets geheel anders, namelijk liederen van Anton Webern. En deze liederen zweven tussen tonaal en atonaal. We beginnen met de vier liederen opus 13 uit 1914, 1918. En deze liederen worden gezongen door de soprane François Poyet. En verder luisteren we naar het ensemble Intercontemporain, het gehele onder leiding van Pierre Boulez.

En het waren vier liederen van Anton Webern. U heeft geluisterd naar de sopraan Françoise Poyet en het ensemble Intercontemporain onder leiding van Pierre Boulez. En dan nu dezelfde uitvoerende met werk van dezelfde componist. Zes liederen, opus 14 uit de periode 1917-1921. Werk naar gedichten van Georg Trakl.

De hymne voor strijkers van Arthur Honegger was dit. En het werd uitgevoerd door het Chiconia Consort onder leiding van Dick van Gasteren. Camille Saint-Saëns nu. Saint-Saëns was gedurende zijn lange leven een groot voorvechter van de Franse muziek. En in 1870 richtte hij de Société Nationale de Musique op om Franse componisten die Franse muziek wilden schrijven een podium te geven. Saint-Saëns zelf componeerde ongelooflijk veel, maar zijn Sarabande in E is het enige werk dat hij voltooide voor strijkorkest.

U hoorde de Sarabande in E van Camille Saint-Saëns en hoorde u Saint-Saëns Liefde en Bewondering van Johannes Barrendorf. Het werk werd uitgevoerd door Ciconia Consort met dirigent Dick van Gasteren. En bij dit kamerorkest van 20 jonge strijkers voegt zich nu de trompetiste Rianne Schoenmaker voor het tweede werk in dit uur van Arthur Honegger en wel zijn tweede symfonie voor strijkers en trompet. Honegger voltooide dit werk in 1940 in opdracht van de Zwitser Paul Sacher, die als dirigent en mecenas veel componisten tot meesterwerk wist te inspireren. Meesterwerken die hij vervolgens met zijn Basels Kamerorkest uitvoerde. Honegger liet zich in deze compositie duidelijk inspireren door de muziek van Bartok, met name door diens Divertimento voor strijkorkest, dat ook een opdracht van Paul Sacher was geweest. De symfonie voor strijkers ademt een beklemmende sfeer met een grote apotheose die wordt versterkt door de inzet van de trompet.

onder leiding van Herbert Kegel, zong het Rundfunkkoor Leipzig en het Rundfunksymfonieorkester Leipzig Wolfgang Amadeus Mozarts Dixit Dominus en Magnificat, Kuchelwerken 193. Dit programma werd samengesteld door Jan Kruid met dank aan Muziekweb Rotterdam.

Welkom bij de Concertzender. Onze serie Latijns-Amerika en Curaçao. Deel 8, Churros. Vandaag staat de Braziliaan Heitor Villa-Lobos centraal. En dan vooral zijn grote cyclus Churros. In deze cyclus heeft het São Paulo Symfonieorkest onder leiding van John Nashling de hoofdrol. De componist begon eraan in 1920 en in 1929 zette Heitor een punt achter de cyclus. Maar wat is nu eigenlijk Churros? Dat slaat op het Portugese chorar en dat betekent huilen. Het waren vooral groepen van muzici die populaire muziek speelden in de avonduren. Villa-Lobos gebruikte de choros wel heel vrij. Van kamermuziek naar grote orkestwerken. Dat is in het kort een omschrijving van de cyclus. De laatste twee werken, Choro 13 en 14, ontbreken helaas. En daarom moeten we het doen met 12 delen. Daarnaast hoort u een aantal delen uit zijn andere grote cyclus, Bagianas Brasileiras. In 1929, toen de cyclus klaar was, Churros heb ik het dan over, moest er toch nog iets bij. Een introductie. Een soort van voorspel waarin alle werken de revue passeren. En dat tussendoor een gitaar en die gitaar verwijst naar de eerste Churro. De introductie tot Churros horen we nu met de gitarist Fabio Zanon en het São Paulo Symfonieorkest onder leiding van John Nashling. U moet nog heel eventjes wachten op... daar is hij!

John Nesling dirigeerde het São Paulo Symfonieorkest met de introductie tot Chorosh van Heitor Villa-Lobos. Daarnaast hoorde u de gitarist Fabio Zanon. Fabio gaat nu verder met de eerste Choro. En luistert u het maar, het is net alsof hij aan het improviseren is.

U hoorde Fabio Zanon, gitaar in de eerste choro van Heitor Villa-Lobos. En deze componist heeft nu iets heel anders voor ons in petto. Een soort cubistische collage. Luister naar de tweede choro met de fluitiste Elizabeth Plank en de klarinettist Ovanir Buosik.

Tot zover de tweede soro van Heitor Villa-Lobos. U hoorde fluitiste Elizabeth Plank en de klarinetist Ovanier Buosi. En nu klinkt opeens iets heel anders. Een drinklied van de Paresis-Indianen. De derde choro.

Naast een aantal solisten van het orkest van São Paulo hoorde u mannenstemmen van het koor van het orkest. En dit alles onder leiding van John Nashling. De hornisten Dante Yenke, Oseas Arantes, Samuel Hamzem en de bastrombonist Darren Coleman Milling staan centraal in de nogal avontuurlijke vierde choro. We luisteren naar verschillende muzikale landschappen. Op het eind horen we amusementsmuziek en alles eindigt met een polka gespeeld door een dorpsorkest.

Tot zover de vierde Choro van Heitor Villa-Lobos. De pianiste Cristina Ortiz speelt nu de vijfde Choro. Het is een melancholische compositie waarin vooral de Braziliaanse ziel centraal staat.

Dat was pianiste Cristina Ortiz in de vijfde Joro van Villa-Lobos. Nu over naar een andere cyclus van Vitor van Villa-Lobos, de Bachianas Brasileiras. Deze cyclus is geschreven tussen 1930 en 1945. Het gaat om de synthese tussen Bach en de Braziliaanse muziek. In het tweede werk uit deze Bachianas is, ja, en dat is eigenlijk een soort mini-symfonisch gedicht dat beschrijft hoe een treintje puffend de bergen wil beklimmen. Het São Paulo Symfonieorkest wordt dit keer gedirigeerd door Robert Minkzoek. U hoort de eerste drie delen.

van deel 8 van onze serie Bijzondere Instrumenten. Vanavond draaide het om Collegium Musicum Pragense. Deze serie wordt voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

Dat was tot besluit het tweede deel uit de harpsonate in S groot met Masumi Nagasawa op een Nadaman harp uit 1815. En daarmee zijn we aan het einde gekomen.

Dag luisteraars, we gaan weer zwerven door de klassieke periode bij de Concertzender. Vandaag de gebroeders Haydn. We beginnen met Michael Haydn, hij leefde van 1737 tot 1806. U hoort 6 Salve Regina's, de nummers 29 tot en met 34. De solisten in verschillende van deze werken zijn Emese Teukesi, altus, Edith Caroli, sopraan, Peter Gergely, tenor en Peter Ser, bas. Het Cantus Corvinus is het vocale ensemble en het orkest is het Savaria Barok Orkest onder leiding van Paul Nemeth.

Dat waren zes Salve Regina's van Michael Haydn. U hoort nu drie graduales van hem. De werken hebben de catalogusnummers MH392, 484 en 485. U hoort het Zürcher Sängerknaben, Ingrid Kasper Orgel en het Münchener Kammerorchester onder leiding van Christoph Poppen.

We gaan verder met muziek van Joseph Haydn. Hij leefde van 1732 tot 1809. Het Motetto di Sancta Te Caproto Martyr. U hoort Ursula Fiedler sopraan en het ORF Symfonieorkester onder leiding van Claire Levaucher.

Dat waren Ursula Vitter Sopraan en het ORF Symfonieorkester onder leiding van Claire Levasseur in het Motetto di Sancta Tecta Proto Martire van Joseph Haydn. We gaan terug naar Michael Haydn. De Deutsche Messe, hier liegt voor Deiner Majesteit nummer 2. De delen zijn gewoon de bekende delen uit een mis met als toevoeging Nacht der Wandlung. En dan na weer naar het Agnus Dei, het Communio, zum Abschluss. Het Wiener Kammerchor staat onder leiding van Johannes Prins en de organist is Robert Kovacs.

Dit was tot besluit nog een mooie bladzijde uit de partituur van de opera Een leven voor de tsaar, de aria van Souchanin. U hoorde Leon Bos op de contrabas en achter de piano zat Soong Suk Kang. U hebt geluisterd naar aflevering 6 van onze serie Cello en Contrabas, samengesteld door Cassandra van Acht. De gegevens vindt u in de programmagids op concertzender.nl.

Naar een nieuwe aflevering van Componist van de Maand. Dit keer is dat Richard Strauss. En u weet het wellicht, in onze avondprogrammering heeft Agnes van der Horst een uursprogramma waarin ze elke maand een componist centraal stelt. Zoals gezegd is dat dus deze maand Richard Strauss. U kunt gaan luisteren naar zijn pianokwartet, bestaande uit de delen Allegro, Scherzo Presto, Andante en Finale Vivace. Pascal Devignon is bespeelt de piano, u hoort Christian Borg viool, Rainer Mook altviool en Ronald Thomas cello.

Het pianokwartet van Richard Strauss werd gespeeld door Pascal Devignon, piano, Christian Bor, viool, Rainer Mook, altviool en Ronald Thomas, cello. U kunt deze muziek vinden bij het label Vanguard Classics. U luistert naar ons programma Componist van de Maand. Richard Strauss is dat deze maand. U hoort zijn hobo-concert bestaande uit de delen Allegro Moderato, Andante, Vivace, Allegro en Allegro. Het originele einde is dat ook. Robin Kanter bespeelt de hobo en u hoort de London Symphony Orchestra onder leiding van James Judd.

En dat was tot besluit de Polonaise voor cello en piano opus 3. Een vroeg werk van Chopin, uitgevoerd door de cellist Andrzej Bauer en de pianist Jan Krzysztof Broja. En dat was deel 5 van De Echte Chopin, een programma dat werd samengesteld door Cassandra van Acht. Voor meer informatie kunt u terecht op concertzender.nl.

Dag, dag. U luistert naar de Concertzender met het programma Latijns-Amerika en Curaçao. Alweer het 10e deel, waarin we u muziek laten horen van de Braziliaanse componist Heitor Villa-Lobos. Villa-Lobos schreef een cyclus over de jaren heen die hij bundelde onder de naam Coros. Er zijn 12 delen nog over, want hij schreef er waarschijnlijk 14, maar 2 zijn er verdwenen. Die cyclus hebben meer verschillen eigenlijk dan overeenkomsten. We laten u nu horen 8e Coros uit 1925. Die vooral de inwoners van Rio de Janeiro centraal stellen. Natuurlijk met de nodige carnavaleske orkestrale uitbarstingen en ook de jazz komt om de hoek kijken. Dat allemaal met veel Braziliaans slagwerk, zoals de tamtam en de caraxá. Maar u hoort ook 2 piano's. Dit alles onder leiding van John Nashling. Hij dirigeert het São Paulo Symfonieorkest en de pianisten zijn Linda Bustani en Ilan Rechtman.

Dat was de 8e coro van Heitor Villa-Lobos. Met het Appleby-nummer, het werknummer 208. Met de pianisten Linda Bustani en Ilan Rechtman. Verder hoorde u het Sao Paulo Symfonieorkest onder leiding van John Nashling. Dan gaat hetzelfde orkest en de dirigent nu verder met de 9e coro uit 1929. Hij droeg het werk op aan Arminda Neves d'Almeida, zijn tweede echtgenoot. Dit is een veel abstracter werk waarin soms Stravinsky's Le Sacre du Printemps om de hoek komt kijken. Maar soms waan je in het oerwoud vanwege de exotische geluiden.